0: Gloria.
1: Pari Gloria.
0: Hey, hey, rega. Ja. Ja, maar slaap me.
2: Pari.
0: Ani patua.